gebaat meer in zie je voor je stemt de broodste reden hem. Je ziet ook je la balkon is gesaierken. Dalga gne Beirut iets over. In cha work gepetje ja vrigis over. Jani pane, je wordt zo weer zeer keer panen. Hoofd naar gepetje goor, im hoofd de sarin cha work ukago.